Le ver casse. Des moutons. Dat was mijn impressie van Jurre, die nu zijn examen Frans aflegt. Ergens. Binnen. Ik bedoel, entree. Bon courage, Monsieur Jurre.

Dat was Bobcat van Loloman. Daarvoor Eenheid voor Free Muziek uit Zweden. En nu Z en Two Notes.

vart val Movajot Sifrunlukt in je radioprogrammers Geboord thuis een machtig vent.